Sport FM Continu. Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Goeienacht.

0: De grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2. In de enige echte nationale hitparade.
1: Hitparade.
0: De Mega 40. Met Robbie van Beverdaal.
2: Hey, zit hij er al in?

beste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2 in de enige echte nationale hitparade. De Mega 40 met Robbie van Beverdaal.

Oosten. Voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Nieuw uur. Goedemorgen. Zuidoost-Limburg. Goedemorgen. Dit is Sport FM Continu. Ready, Marshall.

Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Nieuw uur. Goedemorgen. Zuidoost-Limburg. Goedemorgen. Dit is Sport FM Continu.

Zuidoosten. Sport FM. Continu. Elk uur. De hits van de wereld.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jonge man van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkende water stroomt zo de gangen in.
2: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
1: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
3: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
1: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En ook dinsdag is zomers.
4: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
5: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
6: Zuidoost-Limburg, goedemorgen.
7: Dit is Sport FM Continu.
8: De Facebook Battle. Veel lawaai en hanige kraai.

0: lang de ochtendshow. Veel lawaai en harige kraai.
1: Sport FM. Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM. Continu. Elk uur de hits van de wereld.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jonge man van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkende water stroomt zo de gangen in.
2: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
1: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel, een droom die uitkomt, zegt ze.
3: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
1: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
4: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
5: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
6: Goedemorgen!
5: Het komende uur van 9 tot 10 uur gaan we fout en loud.
6: Dit zijn de Fouten 19, Sport FM, Continu.
7: Dit uur met Benny Marshall.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Dit is Sport FM Continu. Oeselt 106.9. Tot op Tongeren 107.7.
2: De Foute 19.
3: Jouw foutste hits bij Sport FM Continu.
4: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: De Foute 19.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Tjonkold genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Tjonkold heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Tjonkold in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Sport FM, continu.

zijn ze van goud. Oud of zo fout. Van 9 tot 10. De Foute Hits. Dit is de Foute 19.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jonge man van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkend water stroomt zo de gangen in.
1: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner!
0: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
2: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
0: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal. In de beker, eerste klasser KV Kortrijk, is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
3: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
4: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
5: De nooit vervelende hits.
6: Bart Motard.

Wat een muzikale herinnering dat we terugvonden in de hitparade van 1984. We hadden het over niemand minder dan Orchestra Novus in the Dark of Dood, gewoon OMD. En ze hadden het over Talking Loud and Clear. Dat gaan we ook doen het komend radiouur. U zit goed in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend Lid. Mijn naam is Bart Motaar.

overliet ons op 20 januari 2022, geboren als Marvin Lee. Deze Amerikaan werd vooral bekend met het nummer Paradise bij een Dashboard Light. En dit vonden we eigenlijk terug op het nummer Bat Out of Hell in 1977. U kon meegenieten van muziek van Meat Loaf. Met vervolgens muziek van Bruno Mars en Dua Lipa.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzwellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Softwash Express in Hoeselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoeselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste

0: producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de 3 self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een vaststraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hosselt Bilse. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Jouw grootste voor het Zuidoosten.
2: Sport FM continu.
3: De nooit vervelende is Bart Mottaar.

Wat een muzikale trekpleister, hoor. Dit vonden we terug in de hipraden van 2007. Hadden we het over muziek van Milo en You Don't Know richting Borgerhout Antwerpen. Maar zit momenteel heel veel bij in het buitenland. U luistert mee naar de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Mataar en wij heten u natuurlijk van harte welkom. Het regent.

0: Go scoorde in 2001 een groot hit met de eerste single Something. Het nummer behaalde de hoogste positie in de hitlijsten en kreeg daarvoor supergoud. Something was zelfs een van de meest gedraaide nummers van 2001 in de VS. En in Groot-Brittannië stond de single wekenlang in de top 10, dat eigenlijk voor een dancenummer daar heel uitzonderlijk was.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Mottaar.

0: vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: Sport FM continu. Continu hits.
5: U luistert naar de nooit vervelende hits met Bart.

Wat een tranentrekker zeg. Van eerste klas, zo zouden best dit kunnen afsluiten. Een Canadese met een hoog charisma. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd met een van de leukste plaatjes aller tijden. En deze dame verkocht meer dan 200 miljoen exemplaren van al hetgeen wat ze gemaakt heeft. Celine Dion en ze had het over The Power of Love.

0: nummer Bright Eyes van Art Garfunkel is bekend van de Britse animatiefilm Watership Down uit 1978. Een film gebaseerd op het boek van Richard Adams over konijntjes. Het was een enorme hit, mede dankzij de film natuurlijk, en die gaat over het leven, de daad en het narratier Miles.
1: Muzikaal genieten met Bart Motaar.

Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.

debuutsingle van dit duo Shaws en Eddie was meteen de raak. Well, I Like To You bereikte in heel wat Europese landen een nummer 1. Maar in ons land raakt het niet verder voorbij dan I Will Always Love You en dit van Whitney Houston. We namen jou muzikaal even grasduinend mee terug in de tijd naar de hitparade van 1992. Shaws en Eddie. En nu misschien al even richting naar Nederland. 1981 voor de dames van Maywood. Dit wordt Rio.

Dit nummer kunnen we zeker gaan beschouwen als een van de grootste hits van de formatie Maywood uit Nederland 1981 en zelfde Doffer Rio. Deze Rio bracht aan het einde van deze aflevering van de Nooit Vervelen Hits. We danken u uiteraard voor het luisteren en zeggen of nemen heel graag afscheid met Jaap Risma en Zij is voor mij. En natuurlijk bent u er volgende week dan ook erbij voor de muzikale anekdote van de Nooit Vervelen Hits. Heel graag tot dan.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jonge man van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkend water stroomt zo de gangen in.
2: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
1: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel, een droom die uitkomt, zegt ze.
3: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
1: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
4: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
5: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
6: Dit is de Nederlandstalige Top 30. Het overzicht van de 30 populairste platen. Iedere zondag tussen 11 en 12.

0: 7 minuten werd het over het tijd zijn van 11 uur. Het is zondagmorgen 26 september 2026. Van harte welkom in een nieuwe uitzending van de Nederlandstalige Top 30. Dankjewel zeggen we allereerst aan Bart Motaar. Hij was er tussen 10 en 11 in de nooit vervelende hits en wij zijn bij jou tot aan 12 uur in het overzicht van de Nederlandstalige lijst. Staan Aaron Blommard en Zoe Levi nog steeds op nummer 1 met Tranen van Goud? Dat weten we straks pas. Je hoorde van onze nieuwe Nederlandstalige tip van deze week. De opvolger van zijn zomerhit Rak. De nieuwste voor Sam Goris heet Kijk Omhoog. Het zal misschien aan mij liggen, maar ik vond dat er toch een beetje een sample in zat van deze plaats.
1: Zo zeg Geronimo.
0: Het kan misschien wel helemaal mis zijn, maar deze Shepherd met Geronimo vond ik het wel een beetje terug in de nieuwste Sam Goris en Kijk Omhoog. Begin het doel vast met een nieuwkomer. Het is de Nederlandstalige tip van vorige week. Toen zaten we nog live in het Jonkold in Bilze-Hoeselt. En vandaag terug in onze vertrouwde studio hier op de Industrielaan in Hoeselt. Dit is Udo met Noskoemwegske.
2: Nieuw in de Nederlandstalige top 30.

0: derde week ondertussen alweer voor Remo Hermans. Ons pakken ze niet in onze Nederlandstalige top 30. Gaan ze ermee vooruit? Daarvoor nieuw Udo, de Nederlandstalige tip van vorige week. En Nos Koenwijkske. En onderweg is nog een nieuwkomer in de lijst. En dat is een klassieker uit de jaren 80 origineel.
1: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
2: Sport FM continue.

nieuw in onze lijst. Dus de nieuwste voor Sasha en Davy. Zijn het je ogen? En Zijn het je ogen was in 1988 een groot hit voor deze Nederlander.

Koos Albert zong in de 88 de Nederlandstalige lijsten. En anno 2026 de nieuwste voor Sasha en Davy. En dit is iets wat niet alleen de vrouwen verwachten van de mannen, maar ook andersom. Het bare minimum zeker. Dit is de nieuwste voor Roxy Dekker. En daarmee gaat ze vooruit in onze Nederlandstalige top 30.

0: 8 weken staan ze al genoteerd in onze lijst. Proud to be Fout van de gebroeders Co was een gewezen alarmschijf hier bij SportFM. Daarvoor zat nog Roxy Dekker in haar 5e week en Bare Minimum. En deze komt ook nieuw binnen in de lijst. Het zijn eigenlijk 2 platen in elkaar geflikst. Roxy Dekker en Jan Smit, tezamen vormen zij de Satisfier als ze is gekomen van Berryfest. Het is nieuw in onze lijst.
1: Nieuw in de Nederlandstalige top 30.

0: Poelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Poelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM continu.

Je hoorde niemand minder dan Mart Hoogkamer. Kroegen in Hemel staat er 6 weken in genoteerd, zoals een geweest alarmschijf. Daarvoor nog Rutger van Barneveld in zijn 7e week. Zon, zee en strand. En met Marco Schuitmaker gaan we helemaal loeso. Al 8 weken lang staat hij genoteerd in onze Nederlandstalige top 30.

De grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2 in de enige echte nationale hitparade. De Mega 40.

11 weken staat hij al genoteerd in onze Nederlandstalige top 30. Ik geloof nog in mijn dromen van Christophe. Daarvoor ging hem helemaal loeso met Marco Schuilmaker in zijn 8e week notering. Ja, ik geloof nog in mijn dromen, want ik ben nog jong genoeg. En deze heren die staan er ondertussen alweer 17 weken in genoteerd. Gert Verhulst en James Cook, ze gaan er deze week terug vooruit in onze lijst met Mani Wodo.

derde week voor Bart Peters. We zijn ermee bezig. Ja, we zijn nog bezig met onze lijst. Daarvoor zat nog Gert Verhulst en James Cook. In een 17e week gingen ze helemaal Madi Wodo. En deze gaat flink vooruit in de lijst. Hij is onderweg naar misschien wel een nieuwe nummer 1. Niels

Neem me nog één keer mee naar de zomer van Oja Lele. Je hoorde niemand minder dan K3 in onze lijst. Staan er onze 16 weken ingenoteerd. Daarvoor flinke wens voor Niels de Salzbader. In zijn tweede week klimt hij naar nummer 6 met Onderweg naar misschien wel een nieuwe nummer 1. Het was er onze gewezen Adam Schijf hier bij SportFM. Deze staat er al 15 weken ingenoteerd en staat deze week op nummer 4 in onze lijst. Bazaar 7 Faisal, ooit

0: flinke wens voor Line de Douw. Schaduw van jezelf stijgt in onze lijst naar nummer 3. En dat na amper 3 weken notering. Daarvoor nog op 4 Bazaar 7 Faisal. 15 weken voor Ooit komt er een dag. En 2 blijft deze week 2. Geweest nummer 1 van 3 weken. 17 weken staat hij in onze lijst. Meteor met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor blijft posvatten op nummer 2 met nooduitgang geweest nummer 1 van 3 weken. Dat wil zeggen dat zij voor een 5e week op nummer 1 staan. Aaron Blommard en Zoe Levi komen eraan met tranen van goud. Veel plezier met Wim en Danny. Zometeen tussen 12 en 2 uur vraagt en zij draaien. En maken er vast een zeer zonnige zondagnamiddag van. De groetjes en graag tot volgende week.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Sport FM Continu.
5: Iedere zondagmiddag van 12 tot 2. U vraagt, zij draaien. Het grote verzoekprogramma bij Radio Sport. U vraagt, zij draaien. Iedere zondagmiddag van 12 tot 2. U luistert er ook.

0: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur. Het grote verzoekprogramma. U vraagt, wij draaien. Vandaag met Danny Konings en Wim Breepoels. U vraagt, wij draaien. Sport FM continu.
1: Het werd net geen 7 minuutjes over 12 uur. Luisteraars, een heel goede middag. Welkom in de verzoeklijn hier op Sport FM continu. Vandaag terug vanuit onze vertrouwde studio in Hoessel. Dus het vertrouwde telefoonnummer staat ook weer open. U kan ons bereiken op 089 23 56 61 voor het aanvragen van groetjes en verzoekjes. Dat is 089 23 56 61. Natuurlijk een dankjewel aan Robbie van Beverdaal. Hij was er het afgelopen uur met het overzicht van de Nederlandstalige top 30. Robbie, een hele dikke merci daarvoor. Aan de telefoon uiteraard onze collega Danny Konings. Hij staat te popelen om de telefoon op te nemen en uw groetjes en verzoekjes op te schrijven. Dus 089 23 56 61, nog altijd ons telefoonnummer. Het kan ook via de site www.sportfmcontinu.be. Via het contactformulier geraakt dat ook allemaal in onze studio terecht. Zitten jullie aan tafel, dan wensen wij eerst en vooral een zeer, zeer smakelijk eten toe. Veel luister- en aanvraaggenot met dit programma. En we starten met een plaatje heel, heel, heel speciaal voor Alain en Sonja. Voor Alain en Sonja en Wiemesmeer, want ze zijn aanstaande dinsdag 25 jaar getrouwd. Hun zilveren bruiloft. Alvast een hele, hele, hele dikke proficiat van mezelf.

25 jaar getrouwd. Dat zijn ze dinsdag in ieder geval. Wij horen de muziek van Jan Patat. We mogen een plaatje draaien speciaal voor Mathies en Leander van Even Serieus.

0: aandacht.
1: Feest klassieker van het afgelopen jaar, deze Bailade Gasolina. En even serieus was dat. Hey Wim, graag willen we een plaatje aanvragen en dit heel speciaal voor de verjaardag van Emily Ambrose, die afgelopen vrijdag jarig was. Fijne verjaardag, groetjes vanwege Annie, Pascal, Bert en Audrey. Graag met Sam Goris en Rock.

het leven is. Wat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM continu.
2: De gouden hit. Vlieg weer om je oren. Bij Wim Breepoels kan je ze allemaal horen.

Tijdloze muziek uit Volendam met The Cats and Be My Day. Liefste DJ, graag zou ik het mooie liedje Zolang ik maar bij jou kan zijn van Tony Servi willen aanvragen. Dit liedje is speciaal voor mijn vrouwke Belinda, want waar we ook zijn en wat het leven ons ook brengt, het belangrijkste voor mij is dat wij samen zijn. Zolang ik maar bij jou kan zijn, voelt elke dag bijzonder fijn. Dit komt vanwege jouw ventje Chris met Tony Servi.

Zolang ik maar bij jou kan zijn, dat was Tony Servi. Graag een plaatje en dit heel speciaal voor Emily Ambrose, die vrijdag 25 september 25 jaar is geworden. Nog vele jaartjes erbij. Groetjes van Eddie, Vivian en Nathalie Ambrose met Niels de Stadsbader.

In vuur en vlam was dat van Niels de Stadsbader. Graag een plaatje voor Jetjen uit Kleine Spalmen. Zij krijgt de groetjes van Fina Boulet. Met graag Jovali.

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: Zuidoost-Limburg. Goedemiddag.
5: Dit is Sport FM Continu.
6: Flashback. Wim Wepoels neemt je mee naar de hitparade van toen.
7: Hier is alweer een vergeten parel.

Felicia, dat was muziek van Dingo Garcia. Graag een plaatje voor Jos Kaproens en Alice. Groetjes van Mark Jacob, Mathese, Nico Haak. Als ze me missen, dan ben ik vissen.

Nico Haak was dat. Als ze me missen, ben ik wissen. Hey Wim, graag een plaatje dit voor mijn vriendin Olga Oosterbos. Dit heel speciaal voor haar verjaardag. Groetjes komen van Hilda Oosterbos uit Kleine Spouwen. Graag deze Simino Rossi, Rot Sinti Rozen.

Simino Rossi was dat, Rood Sint die Rozen. Graag een plaatje, dit speciaal voor Marie-France en Albert. Groetjes aan Sandy en Geert en Wout en Destiny en Joske Proens en Annelies. Ook vele groeten aan Mark Jacob en John Boes en iedereen die ik vergeten zou zijn. Dit komt vanwege Toon Schoefs met de George Baker Selection. Hier zijn ze, Una Paloma Blanca.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelzen, bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Sportfm continu.

Ja, je wordt er toch spontaan vrolijk van de Dolly Dots. Dat waren ze nog een keertje met hun hit Hela di Ladilo. Graag een plaatje, dit speciaal voor Toon Schoefs. Groetjes komen van Mark Jacob. En dan mogen we deze doen van Ria Valk. De liefde van de man gaat door de maag.

Carnaval en toestanden hier op Sport FM continu in september. Het moet allemaal kunnen natuurlijk met Rian Valk. De liefde van de man gaat door de maag. Graag een plaatje dit voor al de luisteraars en medewerkers van Radio Sport FM. Waarvoor onze dank. Groetjes van lieve Leon, Pablo, Veerle en Mila. Met Leon.

Leon Knensen, hup hup. Volgend plaatje wordt aangevraagd door ons toekomstig zilveren bruidsbaard Sonja en Alain, deze Bobby Darin en Dream Lover.

0: Dream Lover en Bobby Darren was dat. Hij bracht ons ook bij het einde van deel 1 van ons verzoekplatenprogramma op deze zondag 27 september. U kan ze nog voor het komende uur aanvragen. Groetjes en verzoekjes, dat kan u door simpelweg te bellen op 089 23 56 61. Dat is 089 23 56 61. Of u surft naar onze website www.sportfmcontinu.be en daar vult u het contactformulier in. Dan komt het ook allemaal hier in de studio terecht. Zo dadelijk het nieuws en het weerbericht van 1 uur en daarna zijn we met deel 2. Tot zo dadelijk, lieve luisteraars.
1: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
2: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
3: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
4: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
1: Sport FM Continu. Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur. Het grote verzoekprogramma. U vraagt, wij draaien. Vandaag met Danny Konings en Wim Breepoels. U vraagt, wij draaien.

Gezellige troef op de zondagmiddag hier op Sport FM Continu. We hoorden André Rieu en zijn orkest. En zij brachten Poer aan Flirt. Lieve luisteraars, welkom in het tweede deel van ons verzoekplatenprogramma. Wat we starten met een plaatje speciaal voor Ludo Meisters en Franske Thijssen in het woonzorgcentrum Te Bevers. Ze krijgen beide de groeten vanwege Mark Jacob.

Een gezellig deuntje op een gezellige zondagmiddag met Bobby Prins en zijn Santa Maria. Graag een plaatje speciaal voor Sonja en Alain uit Wiemesmeer die aanstaande dinsdag een zilveren huwelijk vieren. Vele groetjes en alvast een heel dikke proficiat en nog vele jaren veel geluk samen wordt je toegewenst door Herman en Lisette uit Zutendaal met deze Percy Sledge.

Percy Sledge en My Special Prayer. Graag een plaatje dit speciaal voor de verjaardag van Greet Blokken uit Diepenbeek. Vele groetjes vanwege Hilda Onsterbos, het kleine spouwen met Willy Sommers. Zeven Anjers, zeven rozen.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Dit is Sport FM Continu. Wim Brepoels.

Die rode zonnen van Barbados, dat waren de Flippers. Graag een plaatje dit voor de verjaardagen van Martijn van Herle, Ludovic Hansen, Hubert Lambrechts, Larissa uit Gank, Danny Derloo, Jeffrey Goffin en Jean Philips. Zij krijgen alle de wensen en beste groeten van onze Danny Konings voor hun verjaardag. En die geeft er meteen gas op, tezamen met Jannes.

Ga ze op en Jannes was dat. Graag een plaatje voor Jaska Erlich. Groetjes van Pascal Bernard. En ik was deze Salem Segers. Verlaat me nooit.

Vergelaat me nooit. Salem Segers was dat. Graag een plaatje voor Ludo Meisters en Franske Thijssen. Groetjes van Josie Segers, Lydie Sauwens, Jan Kuipers en Wiske Wallis. Met deze van Tina Rosita de Kristalwals.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Zuidoost-Limburg. Goedemiddag.
2: Dit is Sport FM Continu.
3: Wim Brepoels, die draait ze.
4: Nog een half uur lang verzoekplaatjes hier op Sport FM Continu. Met nu graag een plaatje voor Amy Pensaar, die op 1 oktober jarig is. Alvast een dikke proficiat vanwege Konings Danny en Ronnie. Doen we met Toto en Rosanna.

Soto en Rosanna was dat. Graag een plaatje speciaal voor Janine. Groetjes ook aan Annie, Maurice, aan Mieke, aan Jenny, aan Agnes, aan Marie-Louise en aan jullie daar bij Radio Sport FM. Dankjewel voor de mooie muziek. Komt vanwege Yvonne met graag Andy Borg en zijn Adios Amar.

Andy Bonnig en zijn adios amor. Andy Bonnig draait nog steeds mee in de Duitse slagerzien. Jawel, hij blijft het doen. Hè? Graag een plaatje voor Wiske Wolfs. Groetjes vanwege Jan Kuipers. Dan ook graag een plaatje voor Fina Boulet. Zij krijgt de groetjes van Jetje uit Kleine Spouwen. Met Engelbert Humperdinck en Please Release Me.

Release Me en Engelbert Humperdinck was dat. Graag geplaatst voor de verjaardag van Marie-Louise Bille uit Merem. Nog vele gezonde jaren gewenst vanwege lieve Veerle, Leon, Pablo en Mila.

Leon, en jij bent de mooiste voor mij. Hey Wim, graag een plaatje voor mijn allerliefste ventje Alain, waar ik aanstaande dinsdag 25 jaar mee getrouwd ben. Dit komt vanwege je vrouwtje Sonja, met deze Corrie Konings, Druk je lijf tegen dat van mij.

Corrie Konings was dat. Druk je lijf tegen dat van mij. Graag een plaatje voor Sandy en Geert. Voor Wout en Destiny, voor Toon Schoefs, de vrienden van het dierenpark en de groetjes aan jullie daar bij Radio Sport FM. Waarvoor dank. Komt van Marie-France en Albert met Nick McKenzie. Juanita.

Anita was dat en Nick McKenzie. Graag een plaatje voor Jan Kuipers. Hij krijgt de groetjes vanwege Wiske Wolfs. En dat mogen we doen met deze Jannes. Het gevoel van samen zijn.

Dat gevoel van samen zijn en Jannes bracht ons vandaag bij het einde van U Vraagt. Wij draaiden in de verzoeklijn. Ik dank jullie allemaal voor het vele bellen, het mailen. Dankjewel Danny Konings voor het opnemen van de telefoon en het noteren van de verzoekjes. Zo dadelijk heel veel leuk en plezier met Ricky in zijn jukebox souvenirs. En wij horen elkaar graag een volgende keer weer. En houd het gezond, hou het warm, hou het goed. Tot de volgende. Bye bye, zwaai zwaai. Hier is nog Le Compagnie Creole.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

Hallo mensen, het is zondag 27 september 2026. Van harte welkom hier bij Radiosport. Het is de klok van 14 en 5 uur zijn we toen uitzending 1676 van onze Jukebox Souvenirs. Maar eerst en vooral zijn natuurlijk een dankjewel aan onze vorige collega. Hij was er vrijdag tussen 12 en 2 met ons verzoek, maar dat begon bij Radiosport. U vraagt en hij draaide zijn vriend. En hij was vandaag wederom Wim Brepels. Groentegetrouw gaan we naar 14 uur tegen de tijd. We gaan dus ook dit van de jaren 50, 60, 70, 80 en jaren 90. Onze eerste vocale geluid kwam vandaag het jaar 1981. Het waren Ricky en de Rockets. Jawel. Met Roll On Rock and Roll. Ik zou zeggen, veel luisteren tot de klok van 3.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Softwash Express in Hoeselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoeselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een vaststraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoeselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
3: Jukebox souvenirs. Op zondag met Ricky.

De One of the Mamas and the Papas, dedicated to the one I love, Chacon erbij, 1967. Daarvoor Suzy Quattro, samen met Chris Norman uit 1978 met Stumbling In. En begon ons eerste dierlijk vandaag in 1964 met Gene Pitney, 24 Hours from Tulsa.

In het jaar 1972 kwamen ze middle of the road met de Talk of the USA. Daarvoor Cliff Richard, 1965 met All My Love. Wij zijn toegekomen onze instrumentale geladen erop aansluitend onze rocker van de week.

0: Dat was meteen onze rocker van de week. De jazz uit 1965 kwamen ze met de Foo, zo is het. Daarvoor is metalen geluiden van de jazz uit 1965 met een Goldfinger. Zo dadelijk tijd voor reclame, maar eerst even... Nee, zo dadelijk tijd voor onze Nederlandstaligen, dan moet het zijn. Maar eerst even een stukje reclame.
1: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbaan, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Met lokale radiosport terug in de tijd. Dit zijn Shoebox Souvenirs.

Uit het jaar 1959 kwamen de plates met Smoke Gets in Your Eyes. Daarvoor Queen, 1979, Crazy Little Thing Called Love. En onze Nederlandstalige leider kwam vandaag in het jaar 1985. Het waren de Dynamic Rockers, zo is het. En ik ben zover van hier.

Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.

Zoals het aan ons knuffelplaat voor deze week. Hij komt uit 1963 voor Peppino DiCaprio met zijn Roberta. Daarvoor Brenda Lee, 1960, Hallelujah, I Love You So, and Earth and Fire. Zij komen uit 1972 met hun Memories.

0: luister naar Zoebok Souvenir. In samenstelling en presentatie van Ricky.
1: Zoals we vandaag gedaan met de Moody Blues uit 1972 komen zij met Forever Autumn. Er was er nog bij Art Sullivan en Kiki 1977 Is It You Paar en Jerry Willie Lewis uit 1961 met zijn versie van Save the Last Dance for Me. Zo zit erop voor mij voor deze zondag. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. En dadelijk na de dienst weer present Christophe met zijn slangeam. Zo beleven we zijn en maken drie nachtspraak voor volgende week zondag. Ik ga alvast een fijne en gezellige zondag toewensen. En natuurlijk krijgt u ook nog mee de groetjes van mij, Ricky. En ik zeg dan ook tot de volgende keer dan maar weer.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
2: Keus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Keus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
4: Dit is Slam Jam. Iedere zondagnamiddag van 3 tot 6.
5: Slam Jam.
4: De leukste actuele hits en klassiekers op SportFM Continu.

goede zondagmiddag. We gaan nog aan beginnen. Een nieuwe Slam Jam tussen 3 en 6. Ja, uiteraard op jouw zondagnamiddag, zoals we al zeiden. We begonnen muzikaal met Jelly Roll en I'm Good. We gaan meteen nu naar de jaren 90.

zomer van Oh Ja Lele, meteen ook ja, de zomerhit van 2026 van K3 hier bij Sportfm continu. En we zitten toch een beetje in de nog zomerse geluiden. We blijven een beetje erin zitten in de jaren 80, nu met Bob Marley hier bij Sportfm continu.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Slam Jam Klassieker.

Meteen nog eens 70s geluiden van Chic en My Forbidden Lover. En dit is nu muziek van Jamie Woon op jouw zondagnamiddag. Hier komt hij eens een keertje met Night Air.

Met die muziek van Meghan Trainor en Made You Look. En daarvoor zat de muziek van de actuele hitparade. Nu eens een keertje topic te samen met Becky G. En Sorry Papi. We gaan naar de jaren 80 nu. Te samen een keertje met die leuke klassieker van Bronski Beat en Why.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Slam Jam. Bij Sport FM continu.
2: I'm a

deed nog eens een keertje uit de jaren 90 van deze Scatman John. En de Scatman hier bij SportFM continu. En dit is nog muziek nu van Mika. Hier komt hij een keertje met Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

40. Je kan hem altijd volgen. Iedere vrijdag hier tussen 12 en 2. En er is ook een replay voorzien in Oh Wat Een Nacht. Van donderdag naar vrijdag hier bij Sport FM. En natuurlijk wordt dat allemaal gepresenteerd met Robbie van Beverdaal. Je hoort hem meteen de nummer 1. Die echt wel draait is geweest in de Mega 40. Afgelopen vrijdag was muziek nog eens een keertje met Somber. En ze hadden het erover. My Body Is Ready. En nu muziek van James Cook tezamen met Gert Verhulst. Nog eens een keertje, Ma Di Wodo.

Ja, een beetje wat fotomuziek. En ja, fotomuziek, dat krijg je ook wel iedere dag en werkdag bij Sportfm Continu. En ook in het weekend met de Foto 19 met collega Benny Marshall. Jullie muziek uit de jaren 80 van Mel en Kim, Respectable. En wij komen dichterbij. Nu is het weer van 4 uur, zo dadelijk na 4 zijn we met deel 2 van de Slam Jam. We hebben voor jou nog muziek van Jack Jones. Het is samen met Years and Years. Hier zijn ze met Play. Tot zo in deel 2.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Tjaderwa. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden. Maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld. En daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Dit is Slam Jam.
5: Iedere zondagnamiddag van 3 tot 6.
4: De leukste actuele hits en klassiekers op Sport FM Continu.

We zijn meteen gestart aan het tweede deel van de Slam Jam. Je hoort de muziek van Dabausa en Magnetic. En dit is nu muziek uit de jaren 90, nu is een keertje van Girls Aloud. Hier komen ze met The Sound of the Underground.

keertje onze Justin de Wild en zijn Cheerio. En nu gaan we een bezoekje brengen aan de jaren 80 op deze zondagnamiddag. Dat is een keertje met een groot Duits talent in die jaren 80. Hier komt de Nena met No No No, zich Luftballons.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Softwash Express in Hoeselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoeselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoeselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
3: Dit is Slam Jam
4: met DJ Christophe.

Meteen een klassiekertje uit de jaren 70 van de Casey and Sunshine Band. En ze hadden het over Come On To My Iceland. En ik zou zeggen, blijf hier nog hangen tot 6 uur vanavond in de Slam Jam.

0: Durex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: Slam Jam. Bij Sport FM continu.

Meteen nog eens een neerzellige plaat van een oude van Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. En daarvoor zat de muziek uit de jaren 80 van de Newman Leak en Love Action. En dit is nieuwe muziek, nog eens een keertje van George Michael. Hier op jouw zondagnamiddag nog tot vanavond 6 uur. Hou je gezelschap hier in de Slam Jam. Kissy.

Meteen actuele muziek, nog eens een keertje van Justeten samen met Sam Herper en Zeldover. Just a little. Dit is nu een Nederlandstalig werk van Roxy Dekker.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze, bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: DJ Christophe. DJ Christophe. Op Sport FM. Continu.

Martinez geluidende de jaren 80 van Spargo en You and Me. En we komen er dichter bij het nieuws en weer van 5 uur. En ik heb voor jou nog één plaatje klaarstaan. Rihanna tezamen met Calvin Harris. Hier komen ze met We Found Love. Wij groeten elkaar terug zo dadelijk in deel 3.

0: Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Tjaderwa. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden. Maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld. En daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Dommersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Dit is Slam Jam. Iedere zondagnamiddag van 3 tot 6.
5: Slam Jam.
4: De leukste actuele hits en klassiekers. Op Sport FM Continu.

zondagmiddag. We begonnen met de WK-song van 2026. En dat is nog altijd Shakira met Burna Boy en Die Die. En we gaan nu een bezoekje brengen aan de jaren 90 en een schertje met Army of Lovers.

meteen nog eens meer een stellige top 30 geluiden van Yves Berendsen. En misschien is het tijd. En van Nederlandstalig werk gaan we naar de jaren 80 met een leuke van Tom Jones en Kiss hier op de zondagnamiddag.

0: Kiss. Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Slam Jam.
2: De grootste hit.

Meteen de nieuwste single van Armin van Buuren en Take Me Home. En dit is nu Nederlandstalig werk. Het is samen met Geert-Jan Maart, Mart Hoogkamer. Hier komt

Kroegen in de Tocht. En daar heb ik het nog allemaal voor. Kroegen in de Tocht. Je hebt kroegen hier ook op de aarde. Maar als je na je sterfte misschien nog wel een kroeg kan bezoeken in de hemel. Ja, dat kan misschien nog wel eens lukken. In een

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Dit is Slam Jam
2: met DJ Christophe
1: bij Sport FM continu.
2: Slam Jam.

keertje muziek. Ook een beetje een zomerse vibe in deze nog wel late nazomer op eind september hier bij Sportfm Continu. Je hoort een keertje muziek van Jason Derulo. En dit is nu muziek ook uit de jaren 80. Dus een keertje van Tony Esposito. Hier komt hij met het leuke Papa Chico.

jaren 90 van de Venka Boys. Zij hadden het over Boom, Boom, Boom. En wij gaan van de jaren 90 nu naar de jaren 2010. De centjes verder dus. Nog eens een keer met Nina Sky en Move Your Body.

0: Mal Smith, tezamen met Nell Horan en Dry Safe. En ook nog kwam voorbij Bazaar met Seth. En ooit komt er een dag. Wij gaan met die ook afscheid nemen voor deze editie van de Slam Jam. Voor ze dadelijk na zessen. Heel veel plezier met het Zottekoot en Johnny Geurts. Ik wens nog een fijne zondagavond toe. En wij horen of groeten elkaar terug hier één van deze bij SportFM Continu. Ik heb voor jou nog één plaatje kaart staan. Dat is Patrick Cowley samen met Sylvester. Hier komen ze met de Do You Wanna Funk. Maak er nog een fijne avond van en tot een volgende.
1: Zuidoost-Limburg, prettig weekend. Dit is SportFM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Tjaderwa. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden. Maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld. En daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
4: Zo'n heel knap momentje op de radio.
5: Welkom. Welkom bij Sport FM en het Zottekot. Een uur lang lekker veel muziek, af en toe wat foute plaatjes.
6: De foutste hits.
5: Veel feiten en natuurlijk de allerbeste hits.
7: Attention radio stations.
8: Hey, what's that?
9: Testing, testing.
5: Als je net als ons een beetje...

0: Boy George.
1: Johnny Geurt.
2: Small. Smart. En sexy.
0: En als je luistert naar de radio, steek je soms nogal eens wat op. En dat steken mag je wel heel letterlijk nemen. Er is onderzoek gedaan naar het steken van muggen. En het blijkt dat muggen in de stad sneller steken dan muggen op het platteland.
1: Volstrekt nutteloze weetjes. Nutteloze weetjes.
0: Ah, die stadsmuggen zijn ook onderzocht. Zijn volgens de onderzoekers van het Molistus-type. Dat is het soort dat het meest de mensen steekt. Deze mug lijkt graag in warme ruimtes en onder huizen te verblijven. En is dus ook heel dicht in onze omgeving.
1: Here we go.
0: Wist je trouwens dat Britney Spears een muggenallergie heeft? Ja, ze is al 2 keer naar het ziekenhuis moeten gaan. Door een mug en dan krijgt ze enorme bulten. Britney Spears op de radio, hier op Sport FM.

0: muzikale hitsensatie, Britney Spears.
1: Here we go.
0: De muziek die altijd bij je is, waar je ook bent.
2: Sport FM. Ja, het is weer weekend.
0: Het weekend. Tomeloos, gezellig, avontuurlijk en vol met hitklanken die jij graag hoort. En als je nog een favoriete hitsingle wil horen, je mag altijd een seintje geven via onze sms.
3: SMS.
4: SMS.
3: SMS 0499 73.

0: lekkere muziek op zaterdag. Fijn dat je erbij bent. Blijf hangen, want we hebben zo dadelijk nog veel meer.
1: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
2: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
3: Softwash Express in Hoeselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoeselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoeselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
4: Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM continu.
5: Het zo

0: trousers van Madness. Ja, het is een beetje een gekke wereld. Er is namelijk weer een onderzoek gedaan. Dit keer naar de meest aantrekkelijke brunettes ter wereld. Eventjes een top 3.
1: De top 3.
0: Op 3 staat, al verandert ze wel eens van haarkleur, Beyoncé. Knappe brunettes met goede muziek. De nummer 2, Demi Lovato. En uit datzelfde circuit komt ook de nummer 1. Ooit begonnen bij Disney. Uitgegroeid tot een wereldfenomeentje toch wel. Ooit nog het liefje van Justin Bieber. En nu een ster van formaat. De meest sexy brunette. Selena Gomez. Oh,

0: Hands to Myself.
1: Ook een vrij sexy clip, hè, bij Hands to Myself.
2: Welcome to the club.
1: Komt van het album Revival. Je hoorde de knapste brunette, verkozen door een onderzoek in Amerika waaraan meer dan 4000 mensen hebben deelgenomen.
3: It's showtime. Johnny.
4: Beaming live from the Starship Voyager, 23,000 miles above the planet Earth.

0: opgenomen in de Wonderland Studios, zijn eigen opnamestudio destijds. Een hitsingle uit de popcharts uit 1985. En nu terug naar het begin van 2000.
1: De grootste hits uit meer dan 50 jaar pophistorie.
2: De jaren nul.
0: De jaren nul, ja, geblokletterd op je radio.
3: Johnny Geurts. Het zotte kot staat op zijn kop met Johnny Geurts.

0: Jennifer Lopez was dat uit 2000 met Waiting for Tonight.
1: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Ziezo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles, ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Ziezo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op ziezo.be. Dat is Ziezo met de
3: Ziezo, onze service maakt het verschil.
1: Dit is Sport FM Continu.
0: De beste hits. De hitklanken op je radiotoestel.
5: Het Zottekot met Johnny Geurts.
0: Wij draaien ze dagelijks de klok rond.
1: Johnny Geurts.
0: Alle grote hits. Ah, en natuurlijk ook alle feiten, alle nieuwtjes.
5: Volstrekt nutteloze weetjes.
0: Welkom terug.
6: It's showtime.

0: 200 lijst. Een lijst die we aanleggen met al die sublieme hitsingles, de platen die wij graag terug horen. En daar pikken we wekelijks één van die superhete singles uit.
1: Kom aan, hè!
0: Een dansbaar plaatje, al heb je twee linkervoeten, uit 1991. Genesis, We Can Dance. Ja!

0: Uit de tijd dat albums nog uitgegeven werden op cd, cassette en vinyl, stond in de hitparade in 1991 het 14e studioalbum van Genesis, We Can Dance.
1: Het zotte kot, het zotte kot.
2: Hitradio, hitradio.
0: Voor de popmuziek op Sport FM.
2: Hallo, daar

0: Er zijn zo van die wereldrecords, die zijn zo opmerkelijk dat ik ze niet kan laten liggen. Die moet ik met je delen.
1: The Guinness World Records.
0: Zeker als het over etenrecords gaat, zie je meestal dikke Amerikanen, hè, die heel veel hotdogs of hamburgers binnen schrokken. Maar in dit geval is het een hele knappe blondine, een slanke mis, die een record cheeseburgers eten heeft verbroken.
1: The Guinness World Records.
0: Nila Zisser heet ze. Een jonge vrouw uit Nieuw-Zeeland die ooit meedeed aan misverkiezingen. En op dit moment dus als professioneel competitie-eetster een record heeft te pakken. De hongerige blondine slaagde erin om binnen 16 minuten...

0: Zottekot. Het Zottekot.
1: More hits in a moment.
2: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
3: Sport FM continu.
4: Retro klassieken.
5: De zondagavond, het Zottekot. Welkom.
4: Het Zottekot.
5: De megafrequenties in Hoeselt en Tongeren. Gevuld met populaire popmuziek. Het is Bagman, Turner en Overdrive nu met You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Turner and Overdrive. You ain't seen nothing yet.
1: The 21 Century Adventure.
0: Een verzoek binnengekregen van Marielle. Die wil graag aan Peter een goeiedag doen. Niet zomaar, want hij is jarig morgen.

0: FM。The hits.
1: En zo, ja, manoeuvreren we alweer af naar het eind van deze editie.
0: Volstrekt nutteloze weetjes.
1: Over nachten gesproken. Dromen, het is nog altijd een redelijk mysterieus gebeuren.
0: Cijfers en feiten.
1: Het lijkt wel zo dat niet iedereen in kleur droomt. Nee, 12% van de mensen die dromen uitsluitend in zwart-wit. En er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, ik droom niet. Dat kan niet, want er is een vastgegeven, iedereen droomt, maar niet iedereen kan zich zijn dromen herinneren. Overigens zijn we niet de enige wezens die dromen. Onderzoekers hebben vastgesteld dat zowel honden, paarden, apen als vogels ook kunnen dromen.
2: Kid music only.
1: En in die dromen kan je natuurlijk ook je fantasie de vrije loop laten.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond. In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: FM continue.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Zuidoost-Limburg, prettig weekend. Dit is Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond. In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: voilà, mijn fundament is bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Softwash Express in Hoeselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoeselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoeselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
3: Zuidoost-Limburg, goeie avond. Dit is Sport FM Continu.

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: Sport FM, continu.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilze, bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Zuidoost-Limburg, goedenavond. Dit is Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond. In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Lekker, lekker. Koffiebreek met Jan Steen. Lekker, lekker.

Becker met Tainted Love. Je kent het misschien wel beter in de versie van Soft Cell. Maar dit was het origineel van Claudia Jones uit 1964. En we blijven in de 60s.

0: lekker aan het grasduinen en de ja, hitparade van 1978 eigenlijk. Daarvoor al met de formatie DJ en Gloria. Ja, een cover van Dem natuurlijk, hè.
1: Kutje koe.
0: Nog een keer in de hitparade van 78.

luchtig meezingertje. Italiaanse Giovanotti. En ciao, mama. We zeggen nog geen ciao, hoor. Nee. Komt uit de hitparade van 1990. Net zoals deze hier van

één van de vele hits van UB40. Here I am, come and take me. Ons instrumentaaltje heeft niet veel te maken met Gautier, hoor. And somebody I used to know. Nee, nee, nee. Het is Luis Bonfa en Sevilla.

kennen het waarschijnlijk wel beter in de versie van Sinéad O'Connor. Nothing compares to you. Maar dit was wel het originele, hoor. Ja, wel. Het origineel van Prince. En nu, baba, baba.

Mark van Blondie komt al uit de 70s. Stel je voor, het is niet te geloven. Hè. En, ja, Blonde Blondie staat nog altijd op de planken, hoor. Jawel, jawel, jawel. Daarvoor hoorde je nog Erste Allgemeine Verunsicherin. Nou, dat was iets Oostenrijks, hoor. En bababa, Banküberfall.

Duitse formatie Modern Talking. Ja, begon allemaal in 1984 met hun You're My Heart, You're My Soul. Deze keer hadden ze het over Sherry, Sherry Lady. Ja, ook een grote hit. Zo, de koffiebreak, die zit erop. Maak er alvast nog een prettige dag van. En niet te vergeten, een beetje liefde voor elkaar. Andrit, met een mooie van de Eurythmics.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond. In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jette aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerborg-Loon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Welkom in de vorige eeuw. DJ Bobby neemt je mee terug in de tijd.

van toen. Met een DJ uit het verleden. DJ Bobby neemt je mee terug in de tijd. Welkom in de vorige.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond. In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jette aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Welkom in de vorige eeuw. DJ Bobby neemt je mee terug in de tijd.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenacht. In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.